Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie twee minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: ligt eraan wie er achter het stuur zit, hè?
1: Richard Klopper.
0: Nou, gelukkig. Pak van Maart, ook ik heb wel eens problemen met het niet indrukken van het gaspedaal. En met al die flespalen tegenwoordig moet je uitkijken. De ochtendshow tot 9 uur. Dit waren Miles Smith en Neil Horan. En de opening vandaag in handen van Erika Iglesias. Straks Rihanna en dit is Mika. Walks in.

0: studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Dieren en Olburgen gaat donderdagmiddag om 1 uur 's middags weer varen. De pont lag ruim 7 weken stil door de lage waterstand in de IJssel. Hoe lang de veerpont kan blijven varen is nog niet bekend. Het water gaat naar verwachting opnieuw zakken. Ook de veerpont tussen Rhede en Rhedelaag is weer in de vaart. Deze pont vaart sinds zaterdagochtend nadat hij bijna 4 weken had stilgelegen door het lage water.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

weet de snaren lekker te raken in de ochtendshow. Santana samen met John Lee Hooker. Ja, je voelt hem wel, hè? Hij gaat wel door merg en been, zoals morgens vroeg. En de blues die dooft een beetje uit. En dat komt mooi uit, want het is tijd om een lekkere frisse duik te nemen met S10. We gaan de diepte in, hier in de ochtendshow. Okay.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen, bij een graad of 22.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Vlinders van in je buik te krijgen. Je hoort ze de klok rond hier bij Studio Reden. Stephanie Mills was dit. Never knew love like this before. Ja, misschien duik je alweer onder je dekens. Dat kan, hè? Wow. Misschien gaat het wekkertje af. Dan is het tijd om je gordijnen los te gooien. En naar de koffiemachine te gaan om een bak koffie te tappen. Altijd lekker. Wij hebben het inmiddels al gedaan. We hebben er al eentje achter de kiezen. Gooi de gordijnen los, ik zei het al. Gaan we een blokje om met U2. Dit is Walk On.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het enige tijd vrij onstuimig, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en kans op windvlagen tot rond 60 km per uur. Vooral tijdens de ochtend regent het een tijdlang stevig door. Later in de middag volgen drogere perioden met wat zon. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld flink op. Het koelt af naar 12 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag wordt het gemiddeld 20 graden. Zondag kan het 23 of zelfs 24 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

kijk op dit moment in de spiegel. Ik zeg nu wel, later op de dag is dat niet meer hoor. Angel Face, Oscar en de Wolf. We hebben de paintballgeweer aan de kant gelegd. Met Jan in de buurt is het meestal gevaarlijk. Onze weerman voor Reden Roosendaal. Daarvoor was het ook nog Another Futuring 54 Ultra. We gaan op tijd nieuws van 7 uur voor dat Hilversum. Ook nog een stukje verkeersinformatie. Met nu de man die de laatste tijd een beetje vergeten achtergeprint te worden. Michael McDonald.

0: 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's a match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Even de blokkie om met Kenny B. Stokbroodje gehaald, croissantje. Dan is het hele verhaal compleet, hè? Lekker is dat allemaal, hè?
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En welkom terug bij deel 2 van de ochtendshow. En daar hebben we Jan natuurlijk zitten met het weekend weer. We hebben Sommieu voor je klaarstaan. We gaan eerst het verleden in met Europe the Final.

0: studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Dieren en Olburgen gaat donderdagmiddag om 1 uur 's middags weer varen. De pont lag ruim 7 weken stil door de lage waterstand in de IJssel. Hoe lang de veerpont kan blijven varen is nog niet bekend. Het water gaat naar verwachting opnieuw zakken. Ook de veerpont tussen Rhede en Rhedelaag is weer in de vaart. Deze pont vaart sinds zaterdagochtend nadat hij bijna 4 weken had stilgelegen door het lage water.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

7:30 geweest, die duurde de ochtendshow. Hoe is de bos? Dat is de vraag. Ik weet het wel wie dat is. Ja, dat denk ik. Dat denkt hij zelf volgens mij ook op een studio reden. Hè? Dit was de hele familie, de Braxtons, de Boss, de voor Snow Patrol, Just Say Yes. En daarvoor was het s'morgens vroeg altijd lekker, sommelier, Dark Before the Dawn. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. Verkeersinformatie komt er ook aan. Denise Williams ook naar Harry.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 7 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Godradio hier bij Studio Reden. FM 106.9, 107.2. We zitten ook op DAB Plus, kanaal 7B. In de allerbeste digitale kwaliteit hoor je serieus. Karol G, Bruno Mars, Still. Een liedje gaat over de angst om liefde kwijt te raken en de belofte van onvoorwaardelijke liefde, zelfs naar een mogelijke relatiebreuk. Nou, dat is een mooi bruggetje, want hier is Dido. Thank you.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het enige tijd vrij onstuimig, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en kans op windvlagen tot rond 60 km per uur. Vooral tijdens de ochtend regent het een tijdland stevig door. Later in de middag volgen drogere perioden met wat zon. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld flink op. Het koelt af naar 12 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag wordt het gemiddeld 20 graden. Zondag kan het 23 of zelfs 24 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

titel van het liedje, gezongen door Taylor Swift hier in de ochtendshow. Ja, dat had je al gezongen. Maar dat vinden we niet erg hoor. Leuk dat je erbij was vanochtend op deze 4 september in de ochtendshow Taylor Swift. Dat was het vanochtend vroeg niet dat ik dat zei. Want ik kwam met pand binnen en ik ben gelijk om de plaat gegaan. Ik ben uitgegleden over iets. We zijn het aan het onderzoeken. Anders gaat het bedrijfsongevalletje worden. Ik zit een beetje onder de schaafwonden. Maar gelukkig hebben we een trommeltje met allerlei verbandpleisters. Ja, die staat naast het broodrommeltje. Naast het lunchpakket. Dat klopt, ja. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. Remmen komt er ook nog aan. Die heeft zijn momentje. We gaan eerst het verleden in met...

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
1: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
0: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Goedemorgen, welkom terug bij deel 3 van de ochtendshow.
1: Richard Klopper.
0: Iedere ochtend tussen 6 en 9. Want je beleeft het allemaal hier bij ons. Radio luisteren met je pyjama aan. Daarvoor Starly, Call on Me, de Ryan Reback remix. En dit is Adele.

0: op studioreden.nl.
1: De bronstperiode van de edelherten op de Postbank en in de Veluwe is begonnen. Van half september tot half oktober laten mannelijke herten luid van zich horen met hun gebul. Ook kunnen ze met elkaar vechten om hindes. Bezoekers wordt gevraagd afstand te houden en de dieren niet te verstoren. Het Nationaal Park Veluwezoom is alleen toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Er gelden strikte regels voor het betreden van het gebied.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Lekker springen. Misschien heb je al een prijs gewonnen in het staatsloterijen. Maar ja, als de wekker gaat, er zijn er toch velen die niet staan te springen. Maar Alex van Helen wel. Dat is een van de gezegden van Van Helen. Die is in Nijmegen namelijk benoemd tot redder in de orde van de Nederlandse leeuw. Ja, en dat werd hem opgespijkerd door de burgemeester van Nijmegen, Hubertus Brul. Moet ik wel zeggen, hè? Moeten we goed uitspreken. Straks de hoofdpunten van het nieuws voor 8:30. En dit zijn de Lummerneers.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is een beetje overdreven, Billy. Want zo warm is het ook weer niet, hoor. Het is de man die zijn haren nog steeds bewerkt met waterperoxide. Dit was Hot in the City. Dat is het misschien ook wel aankomende zondag, 6 september. Dan organiseert de oudheidkundige Kringrede Roosendaal de jaarlijkse dorpswandeling. Dit jaar staat de geschiedenis van een deel van Rede centraal, dat door de jaren sterk is veranderd. Wil je meer informatie over dit item weten? Lees het hele verhaal op...
1: Studio Rede.
0: .nl

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het enige tijd vrij onstuimig, met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en kans op windvlagen tot rond 60 km per uur. Vooral tijdens de ochtend regent het een tijdlang stevig door. Later in de middag volgen drogere perioden met wat zon. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht is het droog en klaart het geregeld flink op. Het koelt af naar 12 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag wordt het gemiddeld 20 graden. Zondag kan het 23 of zelfs 24 graden worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

valt wel mee hoor. End of the World, Miley Cyrus. Daarvoor John Poek, The Way You Take Time. Nou, dat klopt, want het programma zit er weer op voor deze vrijdag. Ging vrij snel vandaag. Nou ja, dat gaat meestal als het gezellig is, hè. Dit waren de ochtendshows. Om 12 uur gaan we lunchpakketten. Dit zijn de Doobie Brothers. Tot straks.

0: 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat door een kapotte vrachtwagen 3 kilometer file bij afrit Hoendelo. De vertraging is 10 minuten. Net als op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Inwoners van Rheden kunnen dinsdag 8 september een kijkje achter de schermen nemen bij de gemeenteraad. Tijdens Gast van de Raad leggen raadsleden uit hoe de gemeentepolitiek werkt en hoe besluiten worden genomen. Ook vertellen ze welke onderwerpen nu spelen. Vanaf 6 uur 's avonds zijn inwoners welkom in het gemeentehuis in de Steeg. Daarna kunnen bezoekers de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen en raadsleden en het college ontmoeten. Aanmelden kan via griffie@rheden.nl.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het weer bewolkt, buien en veel wind. Vooral in het noorden veel regen bij 19 tot 24 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging aan de grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen staat tussen Knopendel en Geldermalsen 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren, zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file, 6 minuten vertraging ook. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 5 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 5 minuten vertraging tussen Beest en Waardenburg. En een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens van 7 kilometer. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging door de controles. 5 minuten extra op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: meegenomen. De American Girls, Harry Styles, goedemiddag.
1: Richard Koper.
0: We zijn nu nog steeds handjes aan het geven. Ach ja, is dat erg? Nee hoor, want het is vrijdagmiddag. Het is 4 september en we gaan tussen nu en 1 uur lekker lunchpakketten. Tijd voor een flinke dosis power op de radio. Anastasia.

0: Ja. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De brandmeldinstallatie en rookmelders van woonzorgcentrum De Oude Plataan in Dieren zijn na de brand van 18 augustus getest. Dat gebeurde op verzoek van de brandweer. Volgens zorgorganisatie Attent functioneerde de installatie en rookmelders goed. Attent voert daarnaast een interne evaluatie uit. Daarbij wordt bekeken of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen. Over de precieze omstandigheden waardoor de magnetron vlam vatte, doet Attent nog altijd geen mededelingen. Ook is niet bekend wanneer de interne evaluatie klaar is.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Kom uit Scandinavië. Bausa, niet te verwarren met die andere gasten. Die komen uit Duitsland volgens mij, uit Germany, onze oostenburen. Die heten namelijk ook Bausa, maar deze kwamen uit Noorwegen. En normaal gesproken zit er een inbussleuteltje bij, maar vandaag heeft de redactie gekozen voor roeispanen. Die vind ik alweer heel toepasselijk. Baby Raxa komt er zo dadelijk aan naar Carly en Jason.

vraag is, zit het op het bammetje vandaag? Ik zit even in het broodrommeltje te kijken. Nee, speculaas zit er vandaag op en het heeft weer lekker gehageld op het bammetje. Ja, hij zit vol met pure chocolade. Heerlijk is dat, hè? Straks de hoofdpunten worden hier om half

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo 6 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 20 minuten op de A12 bij de Duitse grens vanaf Zevenaar in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

toch een beetje het zomergevoel, hè? In de nazomer, hè? We zitten eigenlijk al in een meteorologische herfst. Maar voor mij mag het toch wel weer wat warmer worden, hoor. Tenminste, niet te warm, hè? Want dat is ook weer niet goed. Kygo, Max Magno, Take Me Back. En zo gaan we naar een hele andere lekkere klassieker. Want we hebben er eentje klaarstaan. Een all-time classic, oftewel een absolute classic van Rod Stewart. En hij is helemaal gek op haar. Crazy About Her.

Het was gelijk ook het laatste liedje van die gasten. Kane was dit. Nee, Keen. Haal ik het weer door elkaar, hè? Ja, dat gebeurt wel vaker. This is the last time. Niet voor Jan, want die hoor je zo meteen. Naar Shakira.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag valt enige tijd regen en daarbij kan het soms goed doorplensen. In de loop van de middag zet de temperatuur een daling in en tegen de avond is het 18 graden. De matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar west. Vanavond is het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt het kwik tot een graad of 12. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af bij 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm na zomerweer met maxima van 21 of 22 graden. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen, maar daarna wordt het koeler en wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

0: lunchpakket op de studio reden. En Messi, zo ziet, komt hier net er momenteel ook een beetje uit. Maar ja, we zijn de hele week geopend geweest. Meestal is het na vrijdag 1 uur schoonschippen. Gaan we alles een beetje weer netjes maken voor aankomende maandag. Om 4 uur Daniel met Spitsuur, Disco Classics vanavond om 7 uur. Wij sluiten het dag af met de Pet Shop Boys. Fijn weekend.
1: Kantine Knaller.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 9 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer file, 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 9 kilometer file, 10 minuten extra. En 50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten vertraging en 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 9 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem, 25 minuten extra reistijd tussen Zevenaar en Duitsland. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging. 9 kilometer file. N50 Emmeloord-Zwolle, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. 20 minuten op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel. 17 kilometer file. 10 minuten op de A12 Utrecht Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg. 9 kilometer. Een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. 9 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Dus het Gelredome en Westervoort, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartier. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen afrit Everding en Zaltbommel een half uur vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Amersfoort en Nijkerk 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en knooppunt Bankhoef 20 minuten. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk in de regio Gelderland. Er staat 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Dodewaard en Echteld een kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef een kwartier. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg een kwartier. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg in Gelderland. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste file is dan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit in Miroschestel en Waardenburg een half uur op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel ruim een half uur. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Dodewaard en Echteld 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. En er is een ongeluk gebeurd op dezelfde A15 van Nijmegen naar Gorinchem. Tussen Ochten en Tiel is de vertraging een half uur. Eén rijstrook is daar dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Ewijk 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens de regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio Gelderland. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen knooppunt Vught en Afrit Kerkdriel, 20 minuten oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Walenooien. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijsoord en Renkum, 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Op de A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein 20 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en Westervoort 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Op de Pinkenberg in Roosendaal is de bouw gestart van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf van Vitens. Het nieuwe bedrijf moet vanaf 2029 drinkwater leveren aan ongeveer 30.000 inwoners van Roosendaal, Velp en Reden. Het huidige productiebedrijf, waar al sinds 1899 drinkwater wordt gemaakt, blijft tijdens de bouw in gebruik. Het nieuwe gebouw krijgt de vorm van een traditionele boerenschuur en wordt voorzien van een houten gevel en sedumdak. Ook is er aandacht voor biodiversiteit, wateropvang en elektrisch bouwen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

schakelaar om, waarna in een deel van New York de straatlantaarns aanvloepen. En zo is de elektrische verlichting geboren. Hè. Voor je test hadden ze met gaslampen en zo. Was allemaal qua brandveiligheid niet zo best, maar het werd er wel beter op uiteindelijk met die elektrische verlichting. Zie hier vandaag de dag. Ja, wie gaat er niet wel eens een frietje halen bij een cafetaria? Hoe lekker is dat, een frietje of een hamburgertje of wat dan ook? Nou, de allereerste daarvan opende in 1885 zijn deuren. En ook dat gebeurde in New York. Nou, vandaar dat ze daar zo bekend zijn met hamburgers, et cetera. Hot dogs, die haal je allemaal bij het cafetaria. En af en toe is dat best lekker. Een beetje guilty pleasure-achtig. Ja, honger gekregen heb ik nu. We gaan nu naar muziek toe. Studio Reden.

Ja, heerlijk hoor. Will and the People lying in the morning sun. Dat is toch heel fijn. Een leeuw in de ochtendzon is een mooi gezicht. Maar liggen in de ochtendzon is ook heel erg lekker. En 's ochtends vroeg is het toch best een aangenaam temperatuurtje buiten. We gaan richting headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst Dido.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in Gelderland, staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Waardenburg, 3 kwartier extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 1.5 uur. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven, 1 kwartier. A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Ochten en Wadenooien, 1 kwartier vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef, 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 1 kwartier. A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dat is wel heel fijn. Ruben Hillen heeft 20 seconden. Nou, ik heb iets langere tijd voor dit bedje. Dat is wel heel fijn, dit melodietje op de achtergrond. Wat gaan wij doen? Het is vrijdagmiddag. We zitten lekker aan de vrijdagmiddagborrel. Ook hier bij Studio Reden doen we dat traditiegetrouw. Ook deze week weer natuurlijk. Ja, we hebben nog wat leftovers van de barbecue die we vorige weekend hebben gehad. Dus ja, dat komt helemaal goed. Er staat hier iemand met een elektrische bakplaat. Lekker die stukjes vlees op te bakken die er nog zijn. En ja, dat als alternatief voor al die chippies. Ik vind het geweldig. Lekkere gehaktballetjes hebben we nog liggen. En wat sausjes erbij. Dus ja, het is een beetje terug naar de barbecue. Hoe fijn is dat? Goed, wij gaan eens even kijken naar de muzieklijst die we voor jullie hebben tijdens deze Vrijmibo. Mika is onderweg met Grace Kelly. Harry Styles bezingt American Girls. En zoals mijn waardevolle collega Martin Slijper al eerder opperde, misschien ook eens een plaat maken over Nederlandse vrouwen. Hoe zou dat toch uitpakken? We gaan het horen, zometeen dus, op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

En kaching heeft die plaat zeker gedaan. Het heeft ze geen windeieren gelegd. Mika en Grace Kelly hier op Studio Reden. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. En wat krijgen we komend weekend voor weer? Je hoort het zo. Na deze prachtige plaat van Harry Styles met American Girls.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag valt enige tijd regen en daarbij kan het soms goed doorplensen. In de loop van de middag zet de temperatuur een daling in en tegen de avond is het 18 graden. De matige tot vrij krachtige wind draait van zuidwest naar west. Vanavond is het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt het kwik tot een graad of 12. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af bij 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 21 of 22 graden. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen, maar daarna wordt het koeler en wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Voorthuizen een kwartier oponthoud. A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef een kwartier. De A50 Arnhem richting Os voor Valburg een kwartier. Op de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Molden 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De brandmeldinstallatie en rookmelders van woonzorgcentrum De Oude Plataan in Dieren zijn na de brand van 18 augustus getest. Dat gebeurde op verzoek van de brandweer. Volgens zorgorganisatie Attent functioneerde de installatie en rookmelders goed. Attent voert daarnaast een interne evaluatie uit. Daarbij wordt bekeken of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen. Over de precieze omstandigheden waardoor de magnetron vlam vatte, doet Attent nog altijd geen mededelingen. Ook is niet bekend wanneer de interne evaluatie klaar is.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Parks en My Baby Left Me hier op Studio Reden. Dat is toch niet al te best. Maar goed, we gaan nu naar de flits uit het verleden. Oh. Daarvoor gaan we naar 1987. Want de West-Duitse sportvlieger Matthias Rust werd in Moskou veroordeeld tot 4 jaar heropvoedingskamp. Rust was een paar maanden eerder met zijn vliegtuigje geland op het Rode Plein. Het best bewaakte deel van Rusland natuurlijk. Ja, en als je dat dan doet, dan heeft dat daar altijd consequenties. Maar de stunt op zich, het is dapper. Zeker. En dan een andere gebeurtenis in eigen land. 30 jaar geleden heeft een man uit Zutphen bij een winkelier dozen vol met krasloten gestolen. Hij is een dagje gaan krassen en incasseerde toen geldprijzen. 50.000 gulden in totaal. Onderhem ongeveer zo'n 25.000 euro nu. Een vorm van geluk of dwingen was dat. Hij ging onmiddellijk met vakantie, maar hij werd gearresteerd toen hij terugkwam. Ja, jammer joh. Dus als jij vanavond op straat een krasselt hebt of iets, succes ermee. En we gaan zien wat dat brengt natuurlijk. Goed, tot zover deze flits. We hebben zometeen muziek van Somber en Homebreaker. Bruce Springsteen is ook onderweg voor je, maar eerst Houston Dusser en Nana Cherry. 7 Seconds, heerlijk duo. Studio Maiden.

Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30. In de loeie drukke vrijdagmiddag spitsen, doe alsjeblieft voorzichtig. Maar zit je in het openbaar vervoer, zorg dat je een plek hebt om lekker te zitten. Oortjes in, stuur de reden aan en geniet ervan. Bruce Springsteen op je radio.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen langzaam wat af. In de regio Gelderland staat nog wel ruim 100 kilometer. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knopend Bankhoef een kwartier. A50 van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein een kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Venlo voor Malden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: En dat was natuurlijk Ed Sheeran met een prachtige ballad, The A-Team. En dat doet me denken aan de succesvolle tv-serie in de jaren 80. Maar goed, heeft er niet zoveel mee van doen. Maar goed, de titel die wekt wel herinneringen op. Dat kan ik je wel vertellen. Goed, het is vrijdagmiddag, bijna avond. En wat betekent dat bij Studio Reden? Je mag één keer raden. Natuurlijk, de pizza. Nu, ja. Vrijdagavond, pizzaavond hier bij Studio Reden. Zo ook vandaag. En deze keer heb ik toch wel gekozen voor een bijzondere variant. En eentje die ik nog niet eerder heb geprobeerd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Een combinatie van gyros, shawarma en allerlei lekkernijen die daarbij horen. En dat bij elkaar. En dat is toch wel... Ja, je kan zelf zo'n pizza samenstellen en dan heb ik dat gedaan. Eens kijken hoe dat bevalt. We gaan het meemaken. Zometeen muziek van Alex Warren.
1: Dit is Spitsuur.

liefde op het eerste gezicht. Heerlijk is dat. Kylie Minogue en Love at First Sight hier op Studio Reden. Zometeen is hier Jan van Gelderen met zijn weekend weerbericht. Wat krijgen we dit weekend voor weer, Jan? Ja, hij kijkt heel met een pokerface van ik ga jou niks vertellen. Dus blijf luisteren.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt het kwik tot een graad of 12. Morgen is in de ochtend een enkele bui mogelijk. Morgenmiddag is het droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 21 of 22 graden. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In Gelderland staan de langste nog op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens voor Zevenaar een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Op de Pinkenberg in Roosendaal is de bouw gestart van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf van Vitens. Het nieuwe bedrijf moet vanaf 2029 drinkwater leveren aan ongeveer 30.000 inwoners van Roosendaal, Velp en Reden. Het huidige productiebedrijf, waar al sinds 1899 drinkwater wordt gemaakt, blijft tijdens de bouw in gebruik. Het nieuwe gebouw krijgt de vorm van een traditionele boerenschuur en wordt voorzien van een houten gevel en sedumdak. Ook is er aandacht voor biodiversiteit, wateropvang en elektrisch bouwen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

met Shakira kun je ook naar de dierentuin natuurlijk. Maar wij gaan een ander pretpark bezoeken. In de Flits uit het verleden. We reizen daarvoor af naar het Kaatsheuvel in de Efteling natuurlijk. Daar ging in 2022 het spookslot dicht. Het slot dat eruit ziet als een ruïne van een oud Keltisch kasteel werd in 1978 geopend. Veel bezoekers vonden het niet eng meer en het zou in 2024 worden vervangen door Dans Macabre. Dat is inmiddels gebeurd, dat is inmiddels ook open. En ja, dat spookslot, joh, dan ging dat dicht en dat was best wel een dingetje. Ja, ik heb daar natuurlijk in mijn jeugd ben ik daar ook doorheen geweest en ook later nog natuurlijk. En ja, dan gaat dat weg en dan is dat toch een einde van een soort van tijdperk, zeg maar. Dans Macabre, ik ben er nog niet in geweest. Ik weet nog niet hoe het is. Ik weet wel dat dezelfde muziek als bij het spookslot wordt ook gebruikt in Dans Macabre. Daar zijn wat attributen die daar worden gebruikt. Maar ook die toren van het spookhuis, de oorspronkelijke toren, is verwerkt in het nieuwe gebouw.

Ja, John Legend en Wake Up Everybody. Nou, even lekker wakker worden. Want als je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws uit jouw regio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via studioreden.nl.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland is de spits bijna voorbij. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrit Kerk Driel, 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zover muziek van de Sugar Babes en In the Middle. En naast mij zit Jan van Gelderen van zijn weekend weerbericht. Hij gaat nog één keer aanschuiven en jou vertellen wat we komend weekend voorgeschoteld krijgen qua weer.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt het kwik tot een graad of 12. Morgen is in de ochtend een enkele bui mogelijk. Morgenmiddag is het droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 21 of 22 graden. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: body.
1: Noah Kane brengt een eind aan deze uitzending van Spitsuur. Dankjewel dat je erbij was vandaag. Heel veel plezier komend weekend. Wij openen het weekend zometeen in stijl met de Disco Classics. Dus blijf erbij. Tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Disco Classics.

0: Classics.
1: Can I get some nasty bass?

0: Zweden. Disco Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Reden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
1: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
0: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
2: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
0: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor.